na bari waye ma jaar ci rek bu gaaw ndax soxna jaar fal kenn la ci borom mbotay jigen ñi khadisilla jaar fay nek fi ci jaxay khadisilla nek ci mbusobe e mekkal.